Italiaanse filmmuziek hebben we u het afgelopen uur laten horen. Bij twee films, La Matriarca en dit laatste stuk was van Il Profeta, een film uit 1968. En de muziek was van Armando Trovajoli. Dat was The Sound of Movies, serie Jazz in de Film. De techniek van deze laatste uren werd verzorgd door Mats-Jan van Soest. Samenstelling van dit uur was in handen van Kees Hogenbeerk en ik ben...

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. The Amorous Brown is een aflevering uit een televisiedramaserie die onder de titel Theatre Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kimmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's theme voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lolly Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven and Orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich tot een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film, Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia With Love. De James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delange, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down The Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool, Bing Crosby, had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delange werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLaunch. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en die hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen, met tekst van Edgar Delange, is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook, op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano, dus gespeeld door G. Lawrence Cook, van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's That Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kai Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lou McCarity, Wayne Andre, Paul Folies, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James van Heusen en Sammy Cahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocket Full of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leiding van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Heusen schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes voor de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvolgestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

High Hopes, afkomstig uit The Hole in the Head uit 1959. Doris Day was dit met het Jimmy Joyce and his Children's Chorus. My Six Loves is een comedy van Gower Champion uit 1963. En die gaat over een musicalster, gespeeld door Debbie Reynolds, die bij thuiskomst 6 kinderen in haar landhuis aantreft. En daar moet ze dus een oplossing voor vinden. En dat doet ze met behulp van de dominee, die gespeeld wordt door Cliff Robertson. Het liedje It's a Darn Good Thing heeft tekst van Sammy Kahn. U hoort een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in de uitvoering van bandleider Peter Nero uit 1967.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James von Heusen had, ook op latere leeftijd, zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens. In 1967 componeerde hij, natuurlijk met tekstschrijver Sammy Kahn, het titelnummer van de muzikale comedy voor George Roy Hill, Thoroughly Modern Millie. Het wordt gezongen door Julie Andrews als Flapper, een meisje dat hip wil worden in de jaren 20, wanneer zij aankomt in de grote stad. Kort kapsel, korte jurkjes, korte dansbewegingen van de Charleston en korte relaties. Voor een nieuwe dans verzinnen ze het woord tapioca, naar de grondstof voor de pudding die moderne Millie net heeft gegeten. Aan het eind van de film zit nog een korte reprise van het nummer Thoroughly Modern Millie door Julie Andrews. We gaan luisteren naar het titelnummer en de tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die de rest van de liedjes voor de film componeerde overigens. En hij hoort ook een studioorkest.

0: Achtereenvolgens waren dit de titelnummers uit Thoroughly Modern Midi uit 1967 en de Tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die ook dus de rest van de liedjes schreef voor deze film. En die hoorde een studioorkest. In 1968 speelde Julie Andrews de hoofdrol in Star. En als filmmusical vermomde biopic. Net als 3 jaar eerder onder regie van Robert Wise. Ze was Gertrude Lawrence, de ster van de musical revue in het Interbellum in Engeland, en zijn Empire. De grote productie was een flop en luidde mede het einde van de grote Hollywood musical in. Nog 1 keer kregen Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan een Oscar-nominatie voor het korte titelnummer. En het wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week,

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Teslin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kaam. Je hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camerata.

In deze uitzending hebben we voor de derde keer aandacht besteed aan de filmmuziek van François de Roubaix. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 303e keer jazz in de film. En voor de derde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. In 1964 verschijnt er een documentaire in de Italiaanse bioscopen die waarschuwt voor losgeslagen jeugd die zijn weg zoekt naar de uitgang. De dreigende titel luidt Ich Malamundo, wat duidt op de slechte wereld en zijn mensen. Het is een voorbeeld van de Mundo-films die grote aantrekkingskracht uitoefenen op sensatiebelust bioscooppubliek. In Jazz in de Film zijn hiervan al meermalen scores gedraaid, zoals daar waren Mundo Cane, Mundo Caldo di Notte en Questo Sporco Mundo Meraviglioso. Mundo betekent wereld en dat is precies wat deze films tonen. Bizarre praktijken uit de hele wereld, zo schokkend mogelijk aan elkaar geplakt. In I Malamundo van Paolo Cavara zijn dit bijvoorbeeld naaktskiën in Zwitserland, het slachten van een everzwijn in Italië en een orgie op een kerkhof. Kinderen kunnen tegenwoordig op internet heel wat ergere dingen zien, maar in 1964 was hiervan nogal veel taboe. En bijna alle Italiaanse componisten hebben wel aan een Mundo-film gewerkt, dus ook Ennio Morricone. In datzelfde jaar, 1964, geeft Morricone een nieuwe dimensie aan de muziek voor cowboyfilms met A Fistful of Dollars, de eerste spaghetti western. Hij introduceert de Spaanse gitaar, de mariachi-trompet en meezingend koor in deze cynische afslag van het klassieke genre door regisseur Sergio Leone. Precies dezelfde middelen gebruikt Morricone in I Malamundo, behalve dat hij er een jazzy ritme onder legt. De band met Sergio Leone wordt nog versterkt doordat de componist zijn openingsmelodie, Le Facce, oftewel de gezichten, 20 jaar later opnieuw gebruikt. In Leone's Once Upon a Time in America is dit het thema op panfluit, maar dan in een ander metrum. I Malamundo heeft zo'n succes dat er zelfs een soundtrack LP wordt uitgebracht voor de Amerikaanse markt. En aan deze plaat is een versie van Morricone's hoofdthema toegevoegd dat in het Engels wordt gezongen door Ken Coleman. Het heet eufemistisch Funny World en het staat niet op de cd die vorig jaar van de score is uitgebracht, maar wij hebben uiteraard wel de oude LP. De Engelse vertaling in Funny World is gemaakt door Alan Brandt en de originele liedteksten zijn van Francesco Milisacchi, Guido Castaldo en Francesco Torti. Vocalen komen van Nora Orlandi en het koor is I Cantori Moderni di Alessandroni, waarvoor de koorleider met dezelfde naam soleert met bijzondere stemgeluiden en gehik. De trompetsoli zijn van Michele Lanceranza en Nunzio Rotondo. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai.

Bij de Concertzender draait de filmprojector en gaat u luisteren naar The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin. Hij leefde van 1925 tot 2003. Hier is eerst het thema van de filmreeks uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de titelrol Miss Marple.

Het BBC Philharmonic onder leiding van Ruben Gamba speelde het thema van de filmserie Miss Marple uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de hoofdrol. Filmmuziek van Ron Goodwin, net als de nu volgende hoofdthema's voor de films 633 Squadron, film uit 1964, Lancelot en Guinevere uit 1963 en Deadly Strangers, en die film was te zien in 1976.

Thema's van films uit de 60 en 70er jaren, welluidende muziek van Ron Goodwin. Monte Carlo or Bust is een romantische komedie uit 1969 van Ken Anakin en Sam Iskowich. Hier is de suite die Ron Goodwin componeerde voor de film, gespeeld door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Ron Goodwin's muziek bij de film uit 1969 Monte Carlo or Bust. We gaan weer even een paar jaar terug in de tijd met weer drie hoofdthema's van Goodwin. Voor de films Whirlpool 1959, The Trap 1966 en Of Human Bondage uit 1964.

Hierna de Clash of Loyalties Suite, geschreven door Ron Goodwin voor de oorspronkelijk Russische film uit de Sovjet-tijd 1983, getiteld Almas a la Al-Kubra.

Muziek van Ron Goodwin bij de film The Clash of Loyalties. Oorspronkelijk een Russische film uit 1983, getiteld Almas a la al-Kubra. We gaan verder met de hoofdthema's die Goodwin creëerde voor de filmreeks Force 10 from Navarone uit 1978 en Where Each Old Dare uit 1968. Vertrouwd tot klinken gebracht door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

The Battle of Britain is de oorlogsfilm van Guile Hamilton uit 1969. Voor deze film werd de score van William Walton door Guile Hamilton afgewezen en kreeg Ron Goodwin de opdracht. Hier is zijn Battle of Britain suite.

Dat was een suite uit The Bells of St. Trinians, uitgevoerd door het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba. Dit was The Sound of Movies, met werken van de Engelse componist Sir Malcolm Arnold. Het programma werd samengesteld door Kees Hogebrink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

Kraanvogels. Muziek van Jean Sibelius, uitgevoerd door de Gothenburg Symphoniker onder leiding van Neeme Järvi. Hiermee besloten we ook dit programma met Finse muziek, gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling in het Groninger Museum met werk van de Finse schilder Gallen Kallela. U kunt nog tot half april naar die tentoonstelling. En vanaf 17 februari zal daar ook het werk zijn te zien van Osmo Rauhala. Dat is een hedendaagse landgenoot van hem. Dit programma

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de Concertzender, The Sound of Movies. En vandaag alweer deel 13 over de muziek van Lalo Schifrin, een en ander in de serie Jazz in de Film. Het gaat over de film Enter the Dragon uit 1973 met een hoofdrol voor Bruce Lee. Enter the Dragon, hier is een studioorkest onder leiding van de componist Lalo Schifrin.

Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We zijn aangekomen bij aflevering 172 en die gaat helemaal over Serge Gainsbourg. Hij leefde van 1928 tot 1991. Les loups dans la bergerie uit 1959. De internationale titel van deze film was The Wolves in the Sheepfold. De thriller van Hervé Bromberger gaat over drie jongens die met de auto in een afgelegen berghut belanden. En in die berghut zitten onhandelbare tieners die een heropvoeding krijgen. Tja, daar komen ze niet meer zo gemakkelijk weg. De score werd gecomponeerd door Serge Gainsbourg onder de vleugels van geroutineerd filmcomponist Alain Couraguère.

Dat was de score van Les Loups dans la Bergerie, gedirigeerd en gearrangeerd door Alain Coraguerre. De volgende film is Voulez-vous danser avec moi? Come dance with me. Ook uit 1959. Het is een misdaadmysterie van Michel Boiron. En het verhaal is ongeveer het volgende. Een mooi, jong echtpaar maakt ruzie. En dat zijn Brigitte Bardot en Henri Vidal. Hij komt boos in een dansschool terecht. En daar wordt hij verleid door de danslerares Dawn Adams. En zij heeft een stiekeme bijbedoeling. Ze wil hem chanteren in een moordzaak. Er zitten dansbare nummers in de film, naar verluid van liedjes met liedjes van Serge Gainsbourg. Op de titelrol van de film worden echter geen credits vermeld van de twee chansons die in de film worden gezongen. Het team Générique en La Licorne, gezongen door Serge Gainsbourg. De achtergrondscore is gecomponeerd door Henri Crolla en André Oder. En dat zijn gerenommeerde filmcomponisten in Frankrijk. Het is ook mogelijk dat een van hen de liedjes heeft geschreven op tekst van Jacques Prévert. En nu wordt het mysterie nog groter, omdat Gainsbourg de twee nummers heeft laten uitvoeren door de Oostenrijkse zanger Bob Martin. En hij heeft deze versies weer op zijn eigen albums gezet, alsof ze zijn creaties zijn. Nou, we zullen het nooit zeker weten, want iedereen is inmiddels dood. Gainsbourg overleed in 1991 en op zijn 75e stierf ook Leo Epp, die als Bob Martin de eerste vertegenwoordiger was van Oostenrijk op het Eurovisie Songfestival in 1957. Hij eindigde als 10e en laatste. Maar van Nederland kreeg hij 1 punt voor zijn liedje Wohin, kleines pony?

L'eau à la bouche uit 1960 is een romantische komedie gemaakt onder regie van Jacques Doniol Valcroze. Nadat een rijke grootmoeder is gestorven, moeten de drie kleinkinderen bijeenkomen op haar château. Veel jonge actrices, zoals Françoise Prion, Bernadette Lafont en Alexandra Stewart. En daar zwerven ook nog mannen omheen die azen op relaties en erfenis. U hoort eerst drie thema's uit de film, vervolgens nog een vierde die speciaal is opgenomen met symfonieorkest. Serge Gainsbourg zingt het titelnummer dat is mede gecomponeerd door Alain Corraguer. En Corraguer dirigeerde een studioorkest. Het thema Chez Dali is nagespeeld door het Bulgarian Symphony Orchestra onder leiding van Dejan Pavlov. Het is speciaal georchestreerd voor de documentaire Gainsbourg, Vie héroïque van Johan Svar uit 2010.

Vijf jaar na Voulez-vous danser avec moi werkte Serge Gainsbourg opnieuw samen met Michel Boiron. En dit was een typische Franse vraag. Comment trouvez-vous ma sœur? De zedenkomedie uit 1964 bevat een keur aan dansvormen die toen populair waren. Het begint met het titelnummer, een twist. Verder horen we de Madison, de Mambo, een slow dance versie van het hoofdthema en een bossa nova met de titel Erotico Tico. Comment trouvez-vous ma sœur was een eerste keer dat Serge Gainsbourg in muzikaal opzicht samenwerkte met Michel Colombier, die op zijn 24ste net was begonnen als orkestrator bij gevestigde filmcomponist Michel Magne. Gedurende vijf jaar kwamen Gainsbourg met de ideeën en grote lijnen die dan orkestraal werden ingekleurd door Colombier. Voor Comment trouvez-vous ma sœur arrangeerde Colombier Gainsbourg thema's en hij dirigeerde het studioorkest.

U luistert naar de Concertzender en als u deze tune herkent, dan weet u dat we onmiskenbaar toe zijn aan The Sound of Movies. Met muziek dit keer van de Amerikaanse componist William Ross, geboren in 1948, en ook van zijn min of meer leraar John Williams. We beginnen met muziek van William Ross voor de televisiefilm In My Dreams, een romantisch drama van Kenny Leon uit april van dit jaar. U hoort een studioorkest onder leiding van Ben Foster.

Ben Foster dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van de muziek van de televisiefilm In My Dreams. Tot slot laten we werk van, laat ik hem maar de leraar van William Ross noemen, John Williams. Geen filmmuziek dit keer, maar zijn celloconcert. En dat bestaat uit vier delen, thema met variaties, blues, scherzo en song. De cellist is Yo-Yo Ma en u hoort ook weer een studioorkest, dit keer dus onder leiding van John Williams.

Yo-Yo Ma Cello en een studioorkest onder leiding van John Williams in een uitvoering van het celloconcert van John Williams. En daarmee besloten we deze Sound of Movies voor u samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. De tweede aflevering met klassieke filmscores van Bernard Herrmann. Die leefde van 1911 tot 1975. En die vooral bekend werd door zijn scores voor de film van Alfred Hitchcock. Zoals u in deze aflevering gaat horen. Aan hun jarenlange samenwerking kwam plotseling een einde toen Hitchcock tegen het eind van zijn carrière vond dat het aan de muziek van Herrmann lag, dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aankwamen. Nou, u moet het zelf maar eens beoordelen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen die Bernard Herrmann voor de films van Alfred Hitchcock componeerde. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much uit 1956. U hoort het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

U luistert naar filmmuziek die Bernard Herrmann componeerde voor Alfred Hitchcock. We gaan verder met het nummer Vertigo uit 1958, gecomponeerd bij de gelijknamige film.

Muziek uit de film Vertigo uit 1958 hoorde u. Gecomponeerd door Alfred Hitchcock's huiscomponist Bernard Herrmann. Ook het volgende stuk muziek is van zijn hand. Het is de soundtrack bij By Northwest uit 1959. En het wordt opnieuw uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

U luistert naar de Concertzender met The Sound of Movies, het programma met klassieke filmscores. In dit uur besteden we aandacht aan de muziek van Bernard Herrmann, die vrijwel alle scores schreef bij de films van Alfred Hitchcock. Zo ook voor zijn film Psycho uit 1960, de ondraaglijk spannende suspensefilm.

U hoorde de soundtrack van de film Psycho uit 1960. Het werd gecomponeerd door Bernard Herrmann, de componist die voor vrijwel alle Hitchcock-films de muziek maakte. Zo ook voor de film Marnie uit 1964. U hoort opnieuw werk van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

Muziek bij de film Marnie uit 1964 hoorde u, gecomponeerd voor Alfred Hitchcock door Bernard Herrmann. Daarna werd het al snel 1966 en maakte Hitchcock de film Torn Curtain. En dat werd het einde van de samenwerking tussen Bernard Herrmann en Alfred Hitchcock, want Hitchcock vond Herrmanns muziek opeens niet goed meer. Hitchcock weet de verminderde belangstelling voor zijn films aan de muziek. De score van Herrmann werd dus afgewezen en Hitchcock gaf de opdracht aan componist John Addison. Maar wij gaan hier vanavond naar deze versmade compositie luisteren. Torn Curtain van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

We zijn aan het eind gekomen van The Sound of Movies, waar u nu een uur lang de stevige soundtracks hoorde die Bernard Herrmann componeerde voor de films van Alfred Hitchcock. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbeerk. Tot slot laten we u nog een track van North by Northwest horen.

Little Song, die een van zijn grootste hits werd. Met zang van Charles Aznavour dus, op tekst van de Zuid-Afrikaanse journalist Herbert Kretschmer. En het werd gearrangeerd en gedirigeerd door Del Newman.

En dat was dus het overbekende She door Charles Aznavour, afkomstig uit de film Seven Faces of a Woman, een televisieserie die begon in 1974 bij de BBC. Dan nu muziek uit de film Cherchez l'idole uit 1964. Het verhaaltje van Cherchez l'idole heeft niet zoveel om het lijf. Een meisje, Danisa Val, manipuleert haar vriendje, Frank Fernandel, om voor haar een juweel te stelen. En als hij dat doet, want dat doet hij, verstopt hij het in zijn gitaar. En wanneer de aantrekkingskracht van de vriendin over is, wil hij de edelsteen eerlijk terugbrengen, maar dan moet hij eerst uitzoeken welke van de vijf muzikanten zijn instrument heeft. Regisseur Michel Baron maakte de muzikale komedie in 1964 vooral om zoveel mogelijk zang en dans uit de hippe kringen te laten horen. Het zijn nummers in jive, twist en rock ritmes. De muziek van al die dansmuziek is van Georges Cavarens. Dat is een geboren Griek, klassiek opgeleid in Parijs. En hij werd eind jaren 50, via werk in nachtclubs, bekend als songwriter voor Franse artiesten. In 1960 schreef hij zijn eerste filmscore voor de oorlogsfilm Een Taxi pour Tobruk. En hij componeerde er een titelsong bij, die werd gezongen door een andere muzikus met wortels in het oosten, Charles Aznavour. En vanaf toen waren ze vrienden. Ze hebben samen honderden liedjes geschreven voor films, maar ook meer voor platen en optredens. In Cherchez l'idole verzorgt Aznavour dit keer alle teksten. U hoort Elvis kopieën door Eddie Mitchell en Les Chaussettes Noires. En door Hector et Les Médiateurs, Meisjesdansen van Sophie en van Sylvie Vartan. West Coast Pop van de groep Les Surfs. Psychedelische Hammondorgel van Jean-Jacques Dubout. Trini Lopez-achtige zang van Frank Alamo. Verleiding van Nancy Holloway. En tenslotte

echte Franse romantiek van Johnny Hallyday, Bonne Chance. En tot slot een bespiegelend chanson van de heer zelf, Charles Aznavour, Et pourtant.

Muziek uit de film Cherchez l'idole uit 1964 met veel Charles Aznavour dus, want die staat centraal in dit programma. Dan nu muziek uit de film Edith et Marcel uit 1983. Een dramatisch deel van het leven van Edith Piaf. Het werd in 1983 verfilmd door Claude Lelouch. Evelyne Biou vervulde de rol van Piaf. Marcel Cerdan junior speelt zijn vader, de bokser Marcel Cerdan. En hij nam die rol op het laatste moment over van Patrick Dewaere, die na het begin van de opname zelfmoord had gepleegd. Edith Piaf en de bokskampioen Marcel Cerdan beleefden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een gepassioneerde liefdesaffaire. En dat vond allemaal plaats zo tussen Frankrijk en New York, waar ze de tijd doorbrachten in hotelsuites in afwachting van Cerdans kampioensgevechten. En deze Cerdan die verloor de wereldtitel, half zwaar gewicht, aan Jake LaMotta. Reden voor Piaf om zich nog hartverscheurender uit te drukken in tragische liefdesliederen. Charles Aznavour had in diezelfde tijd Edith Piaf leren kennen. Hij werd haar secretaris en chauffeur. Naar verluid was hij ook een van de weinige medewerkers die niet bij haar in bed belanden. En hij trad op in haar voorprogramma's. Hij mocht in 1947 ook met haar mee op tournee door Amerika. En daarom is het gepast dat Aznavour speciaal voor de film Edith et Marcel nieuwe liedjes maakte. Die zijn te horen naast alle klassiekers die door Edith Piaf werden gezongen. Muziek en teksten van Charles Aznavour waren onderdeel van de filmscore van Francis Lai, die ook meecomponeerde aan Aznavours nummers Avant toi, La prière en Je n'entendais que toi en La mort de Cerdan. Anderen die aan de nieuwe chansons bijdroegen waren Pierre Roche, André Hornes en Paul Mizrahi. Een paar chansons worden op de achtergrond gezongen door Charles Aznavour, maar de shownummers door Mama Béa. En de zangeres Mama Béa, geboren als Beatrice Tekelieski, was 35 jaar toen ze met haar diepe, ruwe stem de zangstukken door Piaf-actrice Evelyne Biou nasynchroniseerde. De arrangementen zijn van Christian Gaubert, gedirigeerd werd er door Robert Chauvignon. En als laatste hoort u een lied dat Aznavour in 1950 voor Edith Piaf heeft gecomponeerd met Pierre Roche. C'est un car wordt op deze soundtrack in de originele opname wel door Piaf gezongen.

U heeft geluisterd naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het was aflevering 160 in de reeks Jazz in de Film. En we stonden in dit programma, in deze aflevering, stil bij de muziek van Charles Aznavour in verschillende films. En u hoorde natuurlijk ook veel Edith Piaf. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag klassieke filmscores van Misha Spolianski. Misha Spolianski, hij werd geboren in 1898 in Rusland en overleed in Engeland in 1985. De familie Spolianski ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte ze opnieuw. En dit keer naar Engeland. En daar kon Misha direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. We beginnen met zijn score voor Sanders on the River, een avonturenfilm van Korda uit 1935. Het BBC Concert Orchestra staat onder leiding van Rumon Gamba. En daar kon Misha direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. We beginnen met zijn score voor Sanders on the River, een avonturenfilm van Korda uit 1935. Het BBC Concert Orchestra staat onder leiding van Rumon Gamba.

Dat was de muziek van Harry Nilsson voor Skidoo, een komedie van Otto Preminger uit 1968. Nilsson was ook betrokken bij The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. De verhaalteksten en de muziek zijn van zijn hand en u hoort hem ook als verteller.

U hebt geluisterd naar de muziek van The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. Muziek en tekst waren van de hand van Harry Nilsson en u hoorde hem ook als verteller. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van weer een aflevering van The Sound of Movies, waarin we u muziek van Harry Nilsson lieten horen voor The Point en Skidoo. Samenstelling was in handen van Kees Hoogenbirk. U luistert naar de concertzender. Ons telefoonnummer is 035 677.

Dag, dit is de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. In dit programma laten we u muziek horen, filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin. Die leefde van 1925 tot 2003. Bekende componist, Engelse componist. Hij schreef in 1958 muziek voor de eerste film Whirlpool. En daarna heeft hij al 60 speelfilms van muziek voorzien. Een bekend thema is het Miss Marple thema. Voor een filmreeks uit de jaren 60 met de zeer stevige en lijvige Miss Marple Margaret Rutherford in de titelrol schreef hij de bekende muziek, denk ik. Uitgevoerd nu door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Ook na zijn dood in 2004 op 82-jarige leeftijd blijft er muziek van Piero Piccioni uitkomen. Van een van zijn 300 filmscores of andere composities weet zelfs het moderne internet niet te vertellen waarvoor of wanneer het is geschreven. Ik heb het over een jazzy themaatje in driekwartsmaat, Spinning Waltz. Het is gebruikt in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin de maker Larry Clark telkens een gênante situatie wordt geplaatst. En de serie begon in 2000, liep tot 2021. Het walsje staat op de soundtrack van die serie, uitgebracht in 2006. Hierdoor is Spinning Waltz opgepikt door andere filmmakers. En het komt namelijk bijvoorbeeld ook voor in de film Love, Antosha uit 2019 over het te vroeg geëindigde leven van de Russische acteur Anton Yelchin. Zo leeft Piccioni dus voort, ook via films waarvoor hij niet de score heeft geschreven.

Dat was de compositie Spinning Walls, geschreven dus door Piero Piccioni. Nu gebruikt in de film Love, Antosha uit 2019.

Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van Piero Piccioni. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Componist Elmer Bernstein dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van zijn film Scores for the Caretaker, een film van de regisseur Hal Barlett, gemaakt in 1963. En dan gaan we verder met fragmenten uit de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carson, ook dus uit 1963. Over twee grootwildjagers die in opdracht van een Duitse dierentuin een bijzonder soort tijger in Maleisië gaan vangen. Daar gaat de film dus over. We gaan luisteren naar de filmscores, te spelen door een studioorkest, wederom onder leiding van Elmer Bernstein.

En in deze aflevering van The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Elmer Bernstein. De laatste waren voor de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carlson uit 1963. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist zelf. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar The Sound of Movies en u luistert naar composities, jazzcomposities voor de film van John Barry. U hoorde nou ook de John Barry 7 and Orchestra. En we gaan verder met Jolly Bad Fellow uit 64 van John Barry dus, met zang van Alan Haven. Daarna het thema Oblitsa uit 1964, dat later werd gebruikt voor de film The Whisperers en dat was in 1967. Het thema uit 1964, dat later is gebruikt voor de film Seance, On a Wet Afternoon, 64 was dat, en That Fatal Kiss, die komt uit A View to a Kill uit 1985, gecomponeerd door John Barry samen met de groep Duran Duran. Wederom hoort u de John Barry 7 and Orchestra.

U luistert naar The Sound of Movies, dit keer met filmmuziek van John Barry. En we gaan verder met fragmenten uit de film Petulia uit 1968. En wel de source music, oftewel de bronmuziek. Muziek die binnen het filmverhaal werd gedraaid. U hoort een studioorkest onder leiding van John Barry.